0: 9 en 10 uur. Je hoorde net Wind, Earth and Fire met Season Supertramp met nummer Breakfast in America. En Rob de Nijs, zonder jou. Presentatie Bart Steeman, productie Walter. Simons, wat mij betreft. Tot straks, dan hoor je weer vanuit de nieuwskamer. Vanaf een zonnige Noordzee was dit 3 om 3 op zoekplaten. Het adres Monique, box 146, Playa de Aro, Gerona in Spanje. Voor al je bezoekplaten. Dag.
1: Iedere zondag tussen 10 en 12, Radio Monique met de Vader Abraham Show.
2: Tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een aantal landen het Zuid-Afrikaanse optreden in zaken de kwestie Namibië scherp veroordeeld.
3: Dit was een stukje Radio Monique, zoals gezegd met 4 miljoen luisteraars. Het succes van Radio Monique en de programma's daarvan was aanleiding voor de Nederlandse overheid om, toen ik er ook nog op zat, met straaljagers over het schip te vliegen en foto's te nemen. Later werd het schip geënterd door de Nederlandse marine met een klein beetje hulp van de Engelsen. Alleen maar op verzoek van de Nederlandse omroepzenders, omdat er te veel advertentieinkomsten gingen naar deze vrije radio-uitzendingen van Radio Monique. Allemaal erg flauw dus. En illegaal, want het schip lag in vrije internationale wateren. En daar mag je uitzenden, want dat viel buiten die wet. Het internationaal gerechtshof, daar werd een rechtszaak aangespannen. En wat denk je? Het internationaal gerechtshof heeft Nederlandse overheid veroordeeld voor piraterij. Het binnenvallen van een schip in de vrije internationale wateren is piraterij. De Nederlandse overheid zat dus fout en dat wisten ze en alles moest worden teruggegeven. Dat is ook gebeurd, maar het was jaren later en de adverteerders waren weg. Gelukkig is het schip de Ross Revenge nu een radiomuseum, onderhouden met heel veel moeite door onder andere Nederlandse en Engelse vrijwilligers. En zo is er veel gebeurd in het land van de vrije radiozenders. En er is nog veel meer te vertellen, want het was nog lang niet afgelopen. Het ging gewoon door. Met de zeezenders in Groot-Brittannië. We gaan weer even terug naar de zomer van 2006. Toen hadden wij ook nog Radio Waddenzee en Radio Seagull vanaf het voormalige lidschip in Harlingen op de Middengolf. Radio Batavia, die zendt op zondagmiddagen vaak uit vanaf een schip op de Noordzee. Maar we zitten nog even in 1964. We gaan het eens even hebben over Groot-Brittannië. Want die heeft ook een legendarische uitzending gehad op vanaf diverse piratenschepen. Pirate Radio. Vanaf 1964 begon Radio Caroline vanaf een schip voor de kust van Zuidoost-Engeland uit te zenden. En ik persoonlijk luisterde daar erg veel naar Radio Caroline, ook nog in de jaren 80 vooral. Kort daarop werd het gevolgd door Radio Atlanta. En na enige maanden fuseerden beide zenders. De oorspronkelijke Caroline voer naar de Ierse Zee om bij het eiland Man Radio Caroline North, het noordelijke deel van Engeland, te bestrijken. En Atlanta bleef liggen en verzorgde onder de naam Radio Caroline South uitzendingen voor het zuidelijke deel van Engeland. Op een gegeven moment hadden ze 20 miljoen luisteraars. Onvoorstelbaar. In 1964 verscheen Radio London ten tonele. En was Caroline een veredeld light program van de BBC. En Radio London kwam met een Amerikaans format vanaf een oude mijnenjager. De DJ's waren opgeleid bij radiostation KLIF in Dallas. U gaat nu achtereenvolgens een paar tunes horen van het legendarische Radio Caroline, wat mij persoonlijk ook zoveel plezier heeft bezorgd. Als ze weer eens waren gezonken of er was weer wat geweest, dan vaak rond Pasen kwamen ze weer in de lucht. De paasdagen waren dan ook altijd heel bijzonder als we met onze radio gericht op de Noordzee aan het luisteren waren of ze dan kwamen. En als ze dan kwamen, dan hoorde je zeemeeuwen. En dan dacht je, zouden het ze zijn? Is het weer Radio Caroline? Is het ze weer gelukt om terug te komen? En dan volgde vaak de tune van het legendarische Radio Caroline. De zeezender die ook het langste doorging voor onze landen Nederland en Engeland. En die ook in de jaren 80 nog uitzond. en die ook dus Radio Monique herbergde. Vanaf het schip de Ross Revenge. Een geweldig mooi schip van 70 meter lang maar liefst, met een mast van, hou je vast, 90 meter hoog. Het hoogste bouwwerk ooit op zo'n schip gebouwd. Er stonden twee zenders aan boord van 50.000 watt, die op één antenne uitzonden met een speciaal apparaat. Op een lagere frequentie zat Radio Caroline en op de 963 zat Radio Monique via een Optimot systeem wat het beste geluid van de middengolf weergaf. Ook was het zo dat er vanaf dat geluid dus, dat schip, die Optimot, die spetterde wel iets omdat ze hem zo hadden afgesteld dat het een beetje te goed klonk, maar dat maakte niet veel uit. In elk geval was het zo dat het nieuws werd verzorgd door, nou, er waren drie, soms vier mensen aan boord. En die pikten het nieuws op van de omliggende landen. Van Londen, van de BBC, van België en van Nederland. En wat mij persoonlijk vaak opviel, is dat die redacties, die zaak vaak met 20 man in Hilversum het nieuws verzorgden, vaak uren later waren met nieuws wat wij al lang hadden opgepikt en in de uitzending hadden gegooid. In een heel klein nieuwskamertje van 1 bij 1 meter of zo. De studio was veel groter en had een prachtig uitzicht op de Noordzee. We hadden daar twee mooie pick-ups en jingles, machines en een groot mengpaneel. In tegenstelling tot Radio Caroline, die conservatief als ze waren, nog een oud mengpaneel met draaiknoppen hadden. Dat mengpaneel met die draaiknoppen van Radio Caroline is later ook gebruikt in de film The Boat That Rocked. Een film die je echt moet zien als je van zeezenders houdt. The Boat That Rocked is geïnspireerd op Radio Caroline. Al heet het dan Radio Rock. En het leven aan boord zoals het er daar uitzag, behalve de vele dames dan, die waren er niet zoveel, maar de entourage lijkt heel erg op wat ik meemaakte op de Ross Revenge. Zelfs de stickers hebben ze nagedaan in de studio's. Je hoort nu de tune van Radio Caroline van The Fortunes.

De Fortunes met Caroline. Zoals ik al zei, in de begintijd van Caroline, rond 1964, kwam er ook Radio London. En Radio London was op Amerikaanse leest gegroeid en zeer populair. Je hoort hier nu de bijzondere tune van Radio London.

Radio London, oftewel Big L. Terwijl in Nederland, na die wet dus in 1974, Veronica moest stoppen. Er werden diverse platen gemaakt en wij gaan er een paar draaien over Veronica dus. En het leefde erg. Het was een hot item. Gelukkig heeft Veronica overleefd, maar is wel uit elkaar gevallen in diverse radio- en televisiezenders. Radio Veronica zendt nog steeds uit op televisie, als een commerciële televisiezender natuurlijk. En Radio 538 is nog steeds het populairste radiostation van Nederland. Dus dat doen ze goed. Ook is er de Veronica Radioschool en die heeft tot doel om mensen op te leiden, hobbyisten vooral, in radiogebied. En ook dat is een hoffelijk streven. Er zijn dus nog steeds de idealisten en de commerciële mensen, net als destijds eigenlijk bij Radio Veronica. Je hoort hier nu Peter Koelewijn met Veronica Sorry. Mijn naam is Bart Steenman, discjockey van het voormalige Radio Monique de Zeezender. Onder andere.

0: Het verdwijnen van Radio Veronica maakte erg veel woede los in de samenleving. En veel landsbeest piraten gingen ook de lucht in op de FM en de middengolf. En dat is tot heden vandaag nog steeds aan de gang. Want ook vandaag heeft de overheid de boel overgenomen. Er is weliswaar door alle acties van alle vrije radiozenders genoeg keus, maar het is allemaal in handen van de grote uitgeverijen en er moet vreselijk veel belasting worden betaald en vooral huur voor de frequenties. Het wordt dus gigantisch uitgebuit en je kan niet doen wat je wil. Van vrije media is dus nog niet echt sprake en daarom zijn er nog steeds veel radiopiraten op zee en op land. We hebben hier een leuk fragment van Ferry Maat. Want heel veel discjockeys, ook die je nog steeds hoort, maar die je ook de afgelopen 30 jaar hebt gehoord op de officiële radioomroepen ook, kwamen natuurlijk van de Noordzee. Natuurlijk John de Mol, om maar eens één te noemen. Zijn vader was technicus. Maar ook Ferry Maat en André van Duin en tientallen andere bekende discjockeys. Allemaal begonnen op de zeezenders. Hier is Ferry Maat van Radio Noordzee Internationaal met een aantal clips die wij op de kop tikten.
1: Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Het is 3:03 deze donderdagmiddag, Radio Noordzee Internationale Tijd. Good afternoon everybody, it's 3 minutes past the hour of 2 o'clock, Ferry Maat on your radio till 4 o'clock. And we got some good sounds coming up right now for you. Tot 4 uur, Ferry Maat op de radio, zoals zojuist bekendgemaakt in zijn Engelse boerentaal. Vrienden, de Rolling Stones waren niet lang geleden in Nederland en we hebben een babbeltje met ze gemaakt in het teken van...
2: Straalt af van onze antennes bij deze Noordzee.
1: Kijk, Jagger is een van de fans van Radio Noordzee Internationaal, je zou het niet denken, maar wij zijn namelijk het volgende.
3: The Rolling Stones, and I listen to Radio Noordzee when I can, when I'm at home, you know, and I appreciate it.

0: on the game. Mick Jagger, Rolling Stones,
1: Hi, this is Mick Jagger, and we're on the Ferry Match Show.
0: You better believe it.
1: Radio.
0: De reservaatmuziek uit de Verenigde Staten, Redbone, met de nummer 1 in de top 20.

0: Tot zover enige clips uit het programma van Radio Noordzee. Ook zeer populair was Radio Londen, zoals gemeld, die jaren 60 erg veel luisteraars trok in Europa en vooral natuurlijk in Groot-Brittannië. Ook daarvan hebben wij enkele bijzondere clips op de kop getikt. En die gaat u nu horen. U hoort nu de Sono Waltz, de bekende tune van The Big L. Uitzendend dus vanaf een mijnenjager in de monding van de Thames destijds. Het nieuwe was het Amerikaanse station. Het Amerikaanse stijlradio maken. Wat later ook in de jaren 80 werd nagedaan door Laser Hot Hits. Een immens populair station ook in Nederland. Ik heb hem nog zien liggen toen ik op de Ross Revenge werkte. Zag ik in de verte het schip van Laser 558 liggen. En stiekem vond ik dat een erg goed station. Met weinig middelen trouwens. Het schip was niet zo spectaculair. Het is een paar jaar geleden ook gesloopt. Een groep mensen heeft het nog willen opkopen om er weer een zeezender van te maken in Nederland. Maar het was in te slechte staat. Ongelooflijk dat daar zo'n goed geluid vandaan kwam. Maar dat later dus. Nu eerst nog wat clips van The Big L... Radio London.
1: Self at Britain's most famous racing circuit, Brands Hatch. All you have to do is write today to racing driver Radio London, 17 Curzon Street, London, West 1, and you'll be sent full details of this exciting scheme.
2: You're going to carry out the next 3 hours?
3: Couldn't
2: do this to the people. Danko, Alan Prison is set, and Hi Lily, Hi Low, and thank you, Chris Denning, for your wonderful radio program. I can just hear, if you were hovering over Britain like a satellite, suddenly at 6 o'clock you'd hear millions of voices go, oh, 5:40 this week, it's called Green Light.
4: And on the Kenny Everett Show, the time is now exactly 6:31.
1: Bulletin, stand by. Here is a Radio London News Bulletin.
4: Has been fined for having drugs in his possession.
5: Coffee breaks, pauses, and recipes. Remember, girls, relax with TW between 9 and 12. Tough and soft.
4: There was 40 last week, and it's jumped up to number 20 this week. And Made with the Berries, a group that I've always admired. Have a very happy day, a very happy week.
0: Tot zover enige fragmenten van het Radio Londen, destijds uitzendend op de 266 meter. Je luistert naar de Zeezender Special met Bart Steenman. Niet alleen Peter Koelewijn maakte platen destijds over Veronica, maar ook vader Abraham.

0: Vader Abraham over Radio Veronica. We hebben nog enkele unieke fragmenten voor jou, bijvoorbeeld van Laser Hot Hits. Laser Hot Hits was een van de populairste radiozenders op de Noordzee. Dit kleine scheepje, of zo klein was het nou ook weer niet, maar dit schip had een heel groot bereik om vanwege het programma. Het unieke, op Amerikaanse leest geschoeide, flitsende programma van Laser Hot Hits. En ik heb het scheepje zien liggen. Ik heb het scheepje zien liggen vanaf het dek van de Ross Revenge, waar ik op werkte als discjockey op Radio Monique. En ik heb hier enkele clips van de MV Communicator, want zo heette dat schip. Later is het nog het huis geweest van Holland FM en die lagen in de Pampushaven. Die lieten op een gegeven moment verloederde dat ook. Het is toen opgekocht op een gegeven moment. Niet door die Nederlandse groep waar ik net over vertelde, maar door een stel Britten die er een lokale zender van wilden maken. Maar ook dat lukte niet en nu is het gesloopt. De MV Communicator Laser Radio, een heel populair radiostation. Waar ik ook met veel plezier naar luister.
1: Laser 558.
0: Nu zendt Laser Hot Hits op de korte golf uit op de 4025.
1: From the MV Communicator in International Waters, we are Laser 558. Owned by Urad SA, this is free radio with non-stop hit music practicing good programming and technical standards. We are Laser 558.
2: Laser 558.
1: From the MV Communicator, anchored in the international waters of the North Sea, we are Europe's hottest hits. AM 576, Laser Hot Hits.
3: Laser Hot Hits, news up to the hour with Andrew Turner.

0: Europe Radio, Laser 558, broadcasting live from the MV Communicator in international waters. Laser 558 is owned and operated by URAD SA and broadcasts in a totally free environment. At all times, this radio station endeavors to maintain standards of good taste and responsible technical operation. We will resume our transmission of hit music this morning at 5 o'clock British time, 6 o'clock on the continent. Thanks for listening today, and have a good night.
1: Tot zover enkele clips van Laser Hot Hits op de 558. In het begin van Laser Hot Hits probeerden zij een antenne te maken met een ballon. Ja, dat kwam nog uit de Vietnamoorlog. Een grote kabel eraan als antenne en dan een ballon. Maar met die heftige stormen op de Noordzee ging dat niet goed. Toen hebben ze twee mastjes geïmproviseerd van enkele tientallen meters hoog. En daar hadden ze nog een vrij goed bereik mee. Ze zaten op een vrij lage frequentie, 558. Op een gegeven moment kwam er ook in de begin jaren 80 Radio Delmare. Een klein scheepje voor de kust van Scheveningen. En ook een beperkt bereikzender. Ik dacht van iets rond de 1000 watt. En ik zat dan te luisteren naar Kees Kaas bijvoorbeeld. En op een gegeven moment zat hij alleen aan boord. Ja, het waren erbarmelijke omstandigheden aan boord van dat schip. En dan schopte hij met zijn voeten tegen een stekkerdoos aan en viel in slapen. En dan was hij uren uit de lucht. Ja, tot schrik van schrik vaak ook van de luisteraars. Hier enkele fragmenten van Radio Delmare, waar ik wel veel plezier aan beleefd heb als luisteraar, moet ik eerlijk zeggen. Juist om die reden waarschijnlijk.
2: Uitzendend vanaf de Vrije Noordzee is dit Radio Delmare. Iedere dag van 's morgens 6 tot 's avonds 7 een zee van muziek op 192 meter middengolf. Radio Delmare, het geluid van een jong en vrij Europa.
3: Delmare. With much more music.
2: Radio Delmare presenteert de Nederlandse top 40. Radio Delmare, nieuws en weer.

0: Ronald van der Vlucht op Radio Delmare.
1: Delmare.
2: Uitzendend vanaf de Vrije Noordzee is dit Radio Delmare op 192 meter middengolf. Radio Delmare, het geluid van een jong en vrij Europa.
1: Radio Delmare.
3: Ik heb nog wat clips voor je van Radio Caroline uit de jaren 85, 86. En dat was ook, toen zat ik ook op het schip. Dus luister goed. Radio Caroline dus. En ik keek door het studiorijtje van Radio Monique, kon ik ze zo zien. We zaten achter de stuurhut.
4: In Canada.
3: In vrij ruime ruimtes. Twee studio's naast elkaar. Eén aan stuurboord, de ander aan bakboord.
4: The prize is $1 million.
5: We also heard the Icicle Works, When It All Comes Down, and Lionel Richie, Say You, Say Me. It's 9:44, and if you'd like to write to us, we'd love to get letters, postcards, anything you want.
3: Als je de film Radio Rock hebt gezien, dan zie je wat voor types het waren van Radio Caroline.
5: 18 in the USA.
3: Het waren toch een soort zombies hoor, ja. En ja, ze verdienen er ook weinig aan. Wij werden nog netjes betaald eigenlijk, door de organisatie uit Den Haag. Van Radio Monique, maar die jongens niet. Zoveel. Radio Caroline drijfde ook op de inkomsten van Radio Monique. Radio Monique was een commercieel redelijk succes. Met ook bevoorraad vanuit Oostende in België.
6: Vous écoutez Radio Caroline.
5: Yes, sir.
3: Maar het waren wel echte radiomensen, echt idealisten waren het. Loving awareness, daar ging het om. Het brengen van liefdevolle boodschap en vrije muziek.
5: Peter Phillips will be here at 1.
3: Het waren dus wel echte radio freaks van Radio Caroline.
5: More music on 558, this is Caroline.
3: Toen ik aan boord zat, ze waren altijd aan het schilderen daar. Dat moet ook op een schip. Als je klaar bent, kan je weer opnieuw beginnen met die zoute zeelucht.
5: So it goes. There's Lionel Richie on Caroline. It's 7 minutes past 12.
7: Today's music on 558. Or listen to Caroline Overdrive, the album alternative on 9.
3: Het schip bestaat dus nog steeds. Wordt met moeite, moet ik zeggen, in stand gehouden. Het is een radiomuseum. De hoge mast is er afgebroken. Op een gegeven moment. En nu hebben ze twee kleinere mastjes dus staan met de hulp van sponsors. Ze zenden nog wel steeds uit op het internet. Het aantal originele en een hoop nieuwe discjockeys.
8: All yours from just £209 sterling for two long.
3: Het originele mengpaneel met die grote ouderwetse draaiknoppen is ook gedemonteerd door de mensen van de hobbyisten van Caroline. En in de film gebruikt van Radio Rock. De film die jij moet gaan zien dus. Radio Caroline heeft vele schepen gehad. Het is eigenlijk de meest legendarische radiopiraat. Mijn grote held is dan ook Ronan O'Reilly. De zoon van een scheepsmagnaat die maar steeds weer Radio Caroline terugbracht in de ether. Zelfs toen iedereen dacht dat het niet meer kon door die wetten. Hij had overal lak aan en ging door. Geweldig. Ronan O'Reilly. Ik heb er ook heel veel naar geluisterd. Ze zonden ook muziek uit die je vaak niet hoorde. Ook muziek van LP's en zo. Dus ik ken een hoop platen die andere mensen niet kennen. Nou, daar ben ik nog altijd dankbaar voor.
5: En Tom Anderson en Fergie McNeil on 963. The choice is yours.

0: En ze hebben ook samengewerkt met Nederlanders. Nederlanders, eigenlijk dreef Caroline altijd op Nederlands. Op Nederlandse radiozenders die hielpen.
1: That's it for me. Who am I? Well, I'm John Ford. The pleasure has been mine all afternoon. Thanks for inviting me into your home and letting me...
0: Tot zover Radio Caroline. We hebben ook nog wat clips van Radio Mi Amigo. En dat is ook voor Nederlandse begrippen een legendarisch radiostation waar erg veel mensen erg veel plezier aan hebben gehad. En met jingles die je nog steeds...
2: Dit is Mi Amigo's
0: kent.
2: Disco Show. Presentatie Mark Jacobs.
3: Super.

0: clips van Radio Mi Amigo. En dat is ook voor Nederlandse begrippen een legendarisch radiostation waar erg veel mensen erg veel plezier aan hebben gehad. En met jingles die je nog steeds.
1: Dit is Mi Amigo's
0: kent.
1: Disco Show. Presentatie Mark Jacobs.
2: Mi Amigo. Super Disco Power.

0: Kom en luister mee naar het hitverleden met Ferry Eden.
1: 65, 65,
2: 68,
1: 64,
2: 70,
1: 66,
2: 61.
0: Dit is de Flashback Show.
3: Stuurboord komt rechtstreeks vanaf de Noordzee. Elke werkdag. Live radio is...

Ja, het legendarische Radio Mi Amigo. En wat hebben we daar ook een plezier aan beleefd met z'n allen. Geweldig. En wat deze zenders, deze strijders, plus natuurlijk de honderden landpiraten hebben gedaan voor de vrije nieuwsgaring, voor de vrije radio, voor het vrije geluid, voor de culturele revolutie in Nederland, voor het introduceren van de popmuziek, is natuurlijk van onschatbare waarde gebleken. En nog steeds zijn piraten voor jou bezig, vanaf de Noordzee en vanaf land. En steun je piraat, zou ik zeggen. Hier is Ben Kramer, met een nummer weer over Veronica.

0: Aldus Ben Kramer. Nou, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden, deze uitzending met
1: Steeman
0: over de zeezenders. Ik wens je het allerbeste toe en vrije radio zal er altijd moeten blijven. Dat is altijd al zo geweest, sinds er radio is. En natuurlijk, dat zal altijd ook zo blijven. Vrije media en ook media die niet afhankelijk is van bijvoorbeeld overheden. Dus dat is een goed ding. En dat moeten we ook allemaal blijven steunen. Dag.

0: even naamjingles nog.
1: Niet omdat dat kan, maar even, omdat het moet.
0: Even.
2: KR1 Wereldradio. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

0: TR1 is anders.
1: Nee.
2: Ik zou toch maar uitkijken dat je niet nat wordt.
1: Hoe bedoelt u?
2: Ja, weet je best. Dat je in je lagere regio, dat je nat wordt in je lagere regio.
1: Ja. Waar blijft de bus, hè?
2: Oh, je wacht op de bus.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Wij zijn de nieuwe wereldomroep, omdat er op ambassadesites allemaal KR1 advertenties staan. Als je wereldomroep bent, dan is het altijd wel ergens op de wereld zomer.
1: Wij houden het hoofd koel. Jij ook? Jouw verkoeling op de radio. Het ritme van de zomer.
2: Dit zijn jullie programma te luisteren, Bart en Ruud.
3: De buis van het zaakje zijn helemaal nat hier. Oh.

0: Koffietijd?
1: Nee joh, telefoon gaat.
0: Oh.
1: Ja. Ja, wat moeten we nou? Denk maar, opnemen.
0: Ja, neem maar op.
1: De rode telefoon.
0: Hallo, met Monique.
1: Nee, hallo, wie is daar? Oké. Ja, dat is goed. Ja, nee, ik heb niemand gezien. De boswachter komt eraan.
0: Oh jee.
1: Ja, en dan krijgen we hier een seintje. Dan moet de deur dicht. Doe jij de deur even dicht?
0: Ja, dat komt ook. We nemen die luisteraars wel eens mee op een rondleiding over de Kruisberg.
1: Ja.
0: En die luisteraars die maken nog wel eens een rommeltje daarboven. Laten ze allerlei troepen achter en dat wil die boswachter niet.
1: Nee, hij weet wel van ons bestaan. Het wordt gedoogd, maar als het troep is, dan denkt hij meteen het wij te hebben gedaan.
0: Nou.
1: Dat zijn onze luisteraars. U bent een heel vervelende luisteraar. Maar zullen we ze lekker uit gaan schelden? Kijken of het daalt. Nee, we zijn heel blij. We doen het allemaal voor u, deze ontberingen.
2: Draai jij weer een lekker muziekje? Samba.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: was een lekker plaatje. En we zijn hier weer met trio-presentatie in de uitzendbunker. We hebben het over stickers die aan het promotieteam zijn uitgedeeld. En die op duistere wijze op allerlei lantaarnpalen en verkeersborden verschijnen, luisteraars. U heeft ze vast wel gezien.
1: Bij het promotieteam, bij de dames, liepen er een paar. Die hadden ze op de borsten geplakt.
2: Ah ja, en die heb ik er weer afgehaald persoonlijk.
0: Ah, de bekentenissen van Boy Benzorp.
2: Ik vond het niet zo leuk trouwens.
0: Voor die microfoon dicht, we gaan muziek draaien, het wordt veel te ranzig.

0: Naast mij zit de directeur. En directeur, mag hij blijven, deze DJ?
1: Hij mag blijven.
0: Goed zo. Nou, dan, ga dan maar verder.
2: Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht.

0: Het laatste nieuws is dat Mimo, de Swarma boer uit Castricum, die is verhuisd naar Amsterdam.
1: Oh ja, dat wist ik niet. Wat leuk.
0: Ja.
1: Die heeft nog geadverteerd bij ons.
0: Ja, dat was toen de tijd nog.
1: Ja.
0: En zit in Amsterdam, dus hij schrijft hier nog in de mail van, nou, als jullie zin hebben in een broodje weer, dan moet je even langs.
1: Jij hebt ooit een verkeerde opmerking gemaakt door te zeggen dat het een, wat zei je nou?
0: Oh, weet je dat
1: een nog? Israëliet was of zo, of juist niet?
0: Nee,
1: weet ik veel.
0: Dat kwam door die swarma saus.
1: Oh, ja, dat lag iets gevoelig.
0: Ja, nou, die swarma saus, dat is lijkt wel melk, zeg ik tegen een Tsjech. Kan dat niet wat dikker en zo? Er moet meer knoflook in of zo. En werd hij een beetje boos. En toen zeg ik tegen hem van, ja, vroeger aten die mensen ook niet knoflook als melk, weet je wel. Die mensen die kregen nog, die werden krachtig en sterk en die gingen dan piramides bouwen en zo.
1: Piramides bouwen.
0: Ja, in de Sahara. En dan werden die mensen, die werden dan niet ziek.
1: Dat, ja, knoflook is geneeskrachtig, luisteraars.
0: Maar toen zei ik tegen hem, al die piramides, die staan daar in Israël en daar komen ook die toeristen allemaal op bezoek.
1: Piramides in Israël, dat is werkelijk?
0: Ja, joh. Oh, okay. Maar ja, dat komt, ik had een borreltje op en ik was een beetje gek. En,
1: wat een ramp.
0: Ja, toen werd hij boos.
1: Ja, dat ligt daar gevoelig. Ja, ja, ja. Ze maken daar altijd ruzie met elkaar daar.
0: Ja.
1: Die Israëlieten die komen wel uit Egypte, schijnt het. Maar die zijn dan weer geen Egypte, weet ik veel.
0: Maar jij lijkt eigenlijk ook wel een beetje op een Egyptenaar, hè?
1: Ja.
0: Ik heb daar laatst nog eens, hoe heet zo'n ding?
1: Ja, Akhenaton.
0: Ja.
1: Ja, daar lijk ik sprekend op, luisteraars. Dus dat is heel interessant.
0: Zo heet hij, Akhenaton?
1: Zo heet hij, ja. Dat was een hele obstinate figuur. Ja. Ja, serieus. Het was de meest obstinate figuur uit de geschiedenis van de mensheid, luisteraars. En daar moet ik dan weer op lijken. Ja, zo gaat het in het leven.
0: Ik dacht iets van Tutankhamon.
1: Nee, dat was zijn zoon, geloof ik.
0: Tutan?
1: Ze hebben hem, geloof ik, afgezet en verjaagd, die Akhenaton. Ja, eigenlijk een story of my life.
0: Hoe bedoel je, ze hebben zijn been afgezet of zo?
1: Nee, ze hebben hem het land uitgegooid.
0: Oh?
1: Ja, omdat hij dwars was.
0: En wat hebben ze met Napoleon gedaan?
1: Ook zoiets, ja.
0: Wat een wereld leven we.
1: Ja, en nu ook. Ik ben nou opgesloten in een bunker.
0: Goh, zijn we er weer in getrapt.
1: Samen met een gestoorde medepresentator die de hele dag loopt te lachen en rare geintjes loopt te maken. En allemaal heel flauw. We zijn erin getuind. Zullen we maar weer wat muziek draaien dan? Ik word er droevig van, luisteraars. Ja.
2: KR1 Happy World Radio is...

0: Zo, het zwingt de pan uit, luisteraars. Wij lopen hier nog steeds in de onverkende delen van de uitzendbunker van KR1 World Radio. Nou, we kunnen hier natuurlijk een leuke ruimte van maken. En ja. Een of andere... Wat zeg je, Nico?
1: Een seksclub.
0: Nico wil er een seksclub in maken.
2: Ja, maar denk je wel.
0: Ja, dat krijg ik wel warm, ja. Ja, Nico is over seks. Ja, Nico Stegeman, luisteraars. We zullen niet over hem uitweiden, maar u wil het niet weten.
3: U kunt alles over hem lezen op de website.
2: Ja, doe dat
0: maar. Oh ja, ja. Kennemeradio1.nl.
3: Kennemeradio
4: 1. Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

Wij zijn een radiopiraat. En dat zijn wij al tientallen jaren. Omdat wij van mening zijn dat dat het leukste is. En dat vind jij ook het leukst. Daarom luister je naar Kennemer Radio 1. Over de hele wereld nu een radiopiraat. Vrij radio voor iedereen. This is a radio pirate. And we like it the most, and we think you do also. That's why we are transmitting all over the planet. Okay, this is KR1 World Radio.

0: achternaam bij de kapper.
1: Oh ja?
0: Ja, bij de kapper. En het is geen adverteerder, dus we gaan zijn naam niet noemen. Ja, daarom stuurt hij waarschijnlijk die mail. Maar jongens, ik heb jullie altijd aanstaan hoor. En het is als vanouds altijd heerlijke radio en gezellige presentatie. Alles bij elkaar is het voor mij de topformule om de hele stad te kappen. Ga zo door en bedankt. Nou, oké, dankjewel. Aad, zo heet hij, zijn voornaam.
2: KR1 zet je aan.

0: Venema Radio 1 Worldwide.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ik vind het hier altijd zo gezellig, hè?
3: Ja, het is hier altijd erg gezellig.

0: Oké, terwijl de vissersschepen binnenkomen lopen, zie ik door de verrekijker. En de mensen lopen hier lekker op het strand. Hebben wij hier Boy Bensdorp, die is aan het oefenen. En ik zet weer even stiekem zijn microfoon open. En daarna draaien we weer een lekker plaatje voor jou. Wereldwijd op KR1 Wereldradio.
1: De radio nieuwsdienst verzorgd door Kermen Radio 1.

0: Dat was een lekker plaatje weer. Ruud van Heemskerk naast mij. Wat zijn wij?
1: Een echt radio piratenstation. Kennemer Radio 1.

Een goeiedag, dit is KR1 Wereldnieuws in een minuut. Vandaag is er heel wat water door de Noordzee gestroomd. Getuigen de getuigenissen van de medewerkers van Kennemer Radio 1 die hier naar de bunker kwamen lopen door het mullenzand met hun auto's tot ze niet meer verder konden en toen eventueel kruipend of met hun fiets ploeterend om bij de bunker te komen om voor u een wereldwijd radioprogramma te mogen maken. Dus geniet ervan.

0: goed verzekerd, Bart?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dan is het niet zo best. Want met deze rook hier elke keer in die bunker... verkort wel je levensduur.
1: Nou, dan ga ik gauw wat muziek voor u draaien, luisteraars... voor ik er dood ben neerval.

0: R1 Wereldradio. Op dit moment 140.000 luisteraars per maand. We hebben hier op dit moment een medewerkster, Thea. Die doet de post op het internet. Maar die gaat, ga je de deur uit. Wat ga je doen, Thea?
1: Echt man, ga zo'n visie eten op de markt.

Ruud van Heemskerk zet koffie. En Marcel is de korte golfzender aan het testen hier in de bunker. En wat doe ik dan? Ik draai muziek. Luister.

0: Ah, luisteraar, u bent er weer bij. Wij hebben het over emigranten.
1: Er zijn heel veel emigranten vanuit Nederland. Die gaan ook daar naartoe.
0: Ja, dat hoorde ik ook van...
1: Dat is wel leuk.
0: Ja. Van de vriendin van Ruud van Castricum, die zei dat ook.
1: Oh ja.
0: Ja, die heeft dat veel contact met emigranten en die doet aan promotiewerk.
1: Oh ja, en, haar vader was van Russische afkomst, dat vertelde ze.
0: Oh ja, dat weet ik dan weer niet.
1: Ja, en dat vertelde ze mij dan weer wel. En ja, jij hoeft niet alles te weten. Dan krijg je toch alleen maar rode oortjes van.
0: Ja, ja. Of door die koude hoofdtelefoon hier. We hebben ook veel luisteraars bij militairen, is mij verteld. Militairen die uitgezonden zijn, zei ze. En ze was zelf ook militair geweest, weet ik. Ze zijn naar promotieacties geweest. Op tientallen kazernes. En daar, als ze dan uitgezonden zijn, dan krijgen ze links toegestuurd op de een of andere manier. En massaal luisteren de Nederlandse militairen naar KR1 om de een of andere reden. Dus wat gaan we tegen ze zeggen? We hebben een kaki-kleurige microfoonstandaard, zodat het ermee te maken heeft.
1: Kaki?
0: Ja, een schutkleur. Zodat het, dan kan je waarschijnlijk het bos in met dat ding, dan zien ze je niet.
1: Mijn oma zei altijd vroeger, wil je een kaki?
0: Ja.
1: Maar een kaki, dat is een cookie, man.
0: Ja, nee, een cookie, dat is hier van een computer iets.
1: Oh ja?
0: Van een site, dat laat een site achter, een cookie.
1: Ja, dat is dat ook.
0: Ja, zo zie je, de betekenis van woorden verandert. Vroeger was een koekje, dat was zo'n kruimelding, wat je dan moest opeten.
1: En... Een jodenkoek.
0: Ja, dat waren hele grote platte koeken. Een cookie, dat zit dus op de computer en nee, dat kruimelt ook niet meer.
1: Dat waren geen platte koeken. Dat waren koeken voor iemand die heel zuinig is.
0: Ja.
1: En dan krijg je een jodenkoek.
0: Ja, maar je kon ze in de winkel kan je ze nog steeds trouwens kopen. Grote platte koeken, dat lijkt heel veel. En platte, ja, zoiets zal het toch wel zijn.
1: Nee, dat heeft toch te maken dat je heel zuinig bent. Want de joden zijn toch ook altijd heel zuinig?
0: Ja, dat zou best kunnen, ja.
1: Ook in Zeeland zijn ze ook zuinig.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft is niet iedereen hier joods, want er wordt hier heel veel verkwist. Ja, nee, hele snoepkast is leeg hier.
1: Oh, oh, oh.

0: Goed zo, luisteraars. Op dit moment, ja, we hebben allemaal dikke BMW gekocht. Want die luisteraars die hebben flink gedoneerd op de donatieknop. En ik kan er niet mee naar de Kennemerduinen rijden, want dat is een wandelpaadje helaas. Dus moet ik maar een helikopter kopen. Is dat een idee?
1: Nou, dat lijkt me ver boven ons budget. Maar we kunnen hoog op een drone sturen of zo.

0: Zullen we een keertje een dronken nacht in die bunker hier doen? Gaan we ons bezatten en dan gaan we gewoon allemaal gekke muziek draaien.
1: Ja, dat is een goed idee. Waar het niet dat ik geheel onthouden ben?
0: Ah, goed, er is ook alcoholvrij.
1: Oké, dan ga ik me bezatten met alcoholvrij. Leuk experiment is dat, zeg. Geweldig. Ja, dat zal nog heel apart worden, luisteraars. Ja.
0: Dus neem ik een rummetje cola, neem jij een ratler?
1: Ja, zo van, nee, ik hou helemaal niet van bier, man. Het wordt dan frisdrank en water. Oké, luisteraars, we gaan hey, nou ja, leuk. We gaan de hele nacht door. 24 uur per dag presentatie, dus dan kunnen we dat ook wel eens een keer doen. Komen we nog in de krant.

0: difunto.
1: Met Super Sound op jouw radio. Fijn dat je luistert. Heel erg fijn. Ook fijn dat er zoveel mensen reageren en naar de site gaan en lid worden van ons en bij het promotieteam zitten. Ja, ontzettend veel reacties en ontzettend veel luisteraars. Daar genieten wij van. En waar jij van geniet, dat zijn hopelijk de programma's en de zeer speciale muziekmix die wij ook nu weer hebben. Want we hebben hier een fijn plaatje. En dan ga jij nu even lekker naar luisteren. Allemaal op verzoek. Nou, niet allemaal, maar een flink deel. Jij bepaalt wat wij draaien. Ja, het is toch geweldig, zeg. Dus, degene die dit aanvroeg, dank je wel. En hier komt-ie.

Ja, ben je er nog? Nou, ik wel. En daarom heb ik even de microfoon opengezet. Dan ga ik even een uurtje praten. Ja, waar zullen wij het eens over hebben? De wereldpolitiek of... nee, dat heb ik al vaker gedaan. Ik doe dat niet. Nee. We draaien lekker plaatjes. Geen zorgen. Lekker luisteren. En denk er het jouwe van.

0: Dat was fijn, vond je ook niet?
1: Mag ik een glaasje prik?
0: Nee, dit is niet McDonald's, het is een radiostation. Ja, en een Happy Meal.

0: is er trouwens... Oh, wie komt daar nou weer binnen in de bunker? We zitten even in de uitzending. Even stil. Goed zo. Van de week is er een UFO gezien.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Een UFO is er gezien door Angelique.
1: Maar dat is toch een afkorting van een...
0: Een niet geïdentificeerd vliegend voorwerp. Dus het kan ook een frisbee zijn geweest, wat ze dan niet herkenden. Oh. Zeg maar wel een UFO gezien.
1: Maar ik heb nooit een frisbee met een lampje gezien.
0: Nee, maar deze had een, allerlei kleuren licht. Draaide rondjes en ging langzaam... daalde dat neer in de duinen. En haar motor sloeg af van de auto. En ze reed richting de bunker hier met de auto, nog op de weg, dus nog niet het laatste stukje, want dan moet ze lopen.
1: Door het zand, ja, ik weet ik alles van, want het zand zit in mijn kruis.
0: Ja, dan gaan we de luisteraars niet meer lastigvallen. Dan krijgen ze allemaal beelden bij. Nou, sommige luisteraars vinden dat leuk. Ruud van Heemskerk heeft een fanclub trouwens, voor luisteraars die meer willen weten over het zand.

0: Op voor de antennemast als hij omvalt. Vliegen de vonken door de straat.
1: KR1.
2: Goedenavond.
3: Even piraten.
2: In Nederland, in Oost en West, op zee, of waar ook ter wereld. Onze vorstin zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Geachte luisteraar, haar majesteit de koningin.
3: We hebben een ogenblik aangebroken waarop ik je kan uitleggen wat voor plannen ik heb gemaakt. Een schitterend plan heb ik uitgedacht. Ja, je moet weten.
0: Zorg maximaal voor je radio.
1: KR1.

0: Ja, als je dat dansen niet meer gewend bent, dan kun je plotseling behoorlijk in de reur gaan.
1: This is the great 98.
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Oh, oh, man, man. Jij was er niet bij. Jij zat aan het helpen met de muziek. Maar ik was net bij de generator. En de vonken die schoten erlangs.
1: Ja, er komt pas geleden was er nog nagekeken. Maar volgens mij is dat ding al zo sterk verouderd. De luisteraars kunnen beter maar even wat meer doneren. Kunnen we een nieuwe generator aanschaffen?
0: Ja.
1: Nee, de donatieknop zit op de website.
0: Oh, ja,
1: ja, oh. Natuurlijk. Via PayPal kunt u gewoon een donatie doen.

0: heb jij wel eens postzegels verzameld?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, heb ik wel eens.
0: En waar zijn ze nu?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel postzegelverzameling georven van mensen die dat heel veel hebben gedaan. Ik heb zelfs nog een postzegel van Hitler.
0: Hé, hey, maar je kan niet georven. Wat is dat nou weer voor een woord?
1: Ja, dat is...
0: Georven.
1: Kennemerduins is dat. Kennemerduins, ja? Luisteraars. Ja, ja.
0: Het is toch geërfd?
1: Ja, nee, op de Kermenduinen, daar praten ze zo.
0: Georven.
1: Georven, ja.
0: Gestorven.
1: Geërfd dus.

0: Ja, het is heel fijn hier. Wij zitten hier in de bunker in de Kennemerlandse duinen. En jij moet even je voeten vegen, man. Kijk nou.
1: Nou ja, oh ja, er zit een beetje vogelenpoep.
0: Ja, lekker. Zo, nou, ik gooi er even een plaat door, maar jij dweilt het op.
1: Oké.

Yeeha! Hey, geniet je nog een beetje? Ik hoop het, want ja, wij genieten wel. En tussen alle ellende door op de wereld moet je gewoon blijven genieten van alle mooie dingen. Ga gewoon even kijken naar de bloempjes en de beestjes en de wolkjes en good vibrations. Dat is waar het om draait in het leven en jij moet ze zien te vinden. Wat ontzettend goed helpt, dat is gewoon blijven luisteren naar ons. Dat helpt ontzettend goed. Luister hier maar eens naar. Thank you.

0: Dank u.
1: We staan aan in de keuken van de HEMA, Ruud, heb ik net gehoord. De keuken van de HEMA.
2: Tussen de tompoesen.
1: Ja, tussen de tompoesen. Heerlijk zeg. Nou, het smaakt allemaal extra goed waarschijnlijk. En waarschijnlijk eten ze ook zelf meer taartjes op, want je wordt er natuurlijk best vrolijk van. Kennen we Radio 1 in de keuken van de HEMA.
2: Maar dan moet je er ook bij vertellen waarom we hier natuurlijk zijn. Hè? Want we wilden eigenlijk een beetje gaan promoten.
1: Ja.
2: Dus ja, we wilden kijken of we voor de HEMA met ons roadshow konden staan. Ja, toen gingen we even toch kijken in de keuken daar. Om te kijken hoe het allemaal gemaakt wordt, die tompoes en dat soort dingen.
1: Ja, dat is waar. We zijn er geweest. En toen hebben we uitgelegd hoe het al aan moest. En dat was op uitnodiging van een medewerkster die daar werkte. Dat was Josephine.
2: Ja.
1: En die zei van komen ze langs bij ons van de keuken van de HEMA met jullie promotietour. Toen waren we daar in de buurt op het plein. En toen hebben we dat gedaan. Dus nou staat hij daar aan. En nu stuurt ze dus een e-mail van jullie staan aan hoor. Draai eens even wat leuks voor alle andere mensen in de keuken van de HEMA. Onder andere Dominique, Dori, Giona, Junus, een rare naam, Junus zegt Pieter Jan en natuurlijk Levi. Nou, voor al die mensen dus nu in de keuken van de HEMA, heb je wat leuks voor ze?
2: Ja, laat ik deze maar draaien en dan doe ik straks nog even een Hollandstalig plaatje.
1: Ja, en krijg je er een dikke worst van? Van de HEMA krijg je altijd zo'n dikke worst.
2: Echt waar?
1: Als je betaalt, jawel.
2: Hoe bedoel je?
1: En je kopen daar.
2: Een worst kopen,
1: Ja.
3: Kia One Guide, wat jij vraagt.

Dit is nog altijd Kennemer Radio 1. Ik wilde net een mooie oude draaien van de Les Humphrey Singers Mexico. En ik pak die plaat uit de hoes. En wat denk je, er zit een hele grote barst in. Ik kan hem absoluut niet meer draaien. Nee, dat is geen gehoor. En het zijn bovendien de naaldkosten van onze draaitafel. Dus wat doen we dan? We gaan maar een oudje draaien.

0: avond staat.
1: KR1.
2: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
3: Scheiden nou al mee, hè? Weet je mee nou.
2: Zo hebt u van 6 tot 6 kunnen luisteren naar
1: KR1.
2: We bedanken u voor vandaag voor het luisteren. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.
4: Is het nu al afgelopen?
5: Nee. Dit vrije radiostation blijft 24 uur per dag, dag en nacht, wereldwijd beschikbaar. KR1 Wereldradio.

0: die mooi weer of is die slecht weer? Is die warm of is die koud? Ik wil graag weten, dankjewel.
1: Het is weer mooi bij KR1 Wereldradio.

0: Zo'n schatje, zeg Wievert, staat de Bokma al koud?
1: Nee, niet de Bokma, maar wel je vreten!
2: KR1

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: We hebben hier een plaatje van... Nee.
1: We hebben trouwens ook veel Spaanse luisteraars, wist je dat?
0: Nee.
1: Kijk, in Spanje hebben ze de radio's aanstaan op de telefoons. Want ja, je hebt daar natuurlijk overal wifi langs de kust. En dan zitten ze toch die muziek te spelen van ons. Dat is toch wel grappig.
0: Dat is een goed idee.

Spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

0: Dit is jouw station. Dit is het station. Dit is Kennemer Radio 1. Ook jouw nummer 1.
1: There she was.

0: Jette hier, die is lid van de KR1 fanclub. En die doet hier de speciale groetjes aan Ruud van Heemskerk.
1: Ook al?
0: Ja, die is populair. Dus zeg even wat tegen Suzette en draai even een plaat of zo.
1: Hallo Suzette, een tijdje weer niet gehoord. Ja, het is alweer een paar maanden geleden dat je een mailtje stuurde. Maar leuk dat je weer even wat van je laat horen.
0: Draai hem even wat voor haar, want...
1: Ja, hier komt je favoriete plaat.

0: Zo, ja, ik heb even de microfoon meegenomen, de draadloze. Want in het aangrenzende vertrek hier wordt er druk gewerkt. De muren zijn zo dik dat je het niet in de presentatiestudio hoort, Ruud. Maar nu vroegen ze aan ons of wij als presentatoren willen gaan helpen. De technische dienst willen helpen, maar nou...
1: Maar ik vind dat ze het wel goed doen, toch?
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel...
1: Maar we gaan wel
0: gaat
1: even...
0: goed, joh. Maar we kunnen wel zien of het goed gaat natuurlijk. Dat we af en toe zeggen dat het goed gaat.
1: Ja, tot het er mooi uitziet. En,
0: ja, dan doen wij toch ook een bijdrage.
1: Nou, zo zie je maar weer. Ook kennen we Radio 1 tijdens je werk.
0: Terug naar Joy Neefjes.
2: En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

0: programma te luisteren, Bart en Ruud.
1: De buisvooruitstaafjes zijn helemaal nat hier. Oh. Oh.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Zo. Wij gaan even rijmen. This is KR1. Nee, in Nederlands makkelijker. Dit is Kennen We Radio 1.
1: Ja.
0: Nee, dan moet jij het afmaken. Oh. Rijmen.
1: Oh ja.
0: Dit is Kennen We Radio 1, zeg ik. En dan zeg jij?
1: Je hoort het meteen.
0: Want wij zitten vrolijk te presenteren in de bunker.
1: En daarom geeft mijn maag het gevoel dat hij hunkert.
0: Gelukkig staat er nog een doos koek in de kast hier.
1: In de bunker.
0: In de bunker. Dan laten we maar we gaan wel even wat opschrijven en dan gaat u nu eerst muziek horen.
2: KR1 Wereldradio, de nieuwe wereldomroep.

Wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Ik heb, ik ga jou niet vertellen wat ik aan mijn fiets heb hangen. Ik ga jou vertellen dat wij nog meer fijne muziek voor je hebben. En ik ga jou ook vertellen dat jij daar naar mag luisteren op de best mogelijke manier. Je weet waar je volumeknop zit, hè?

0: Dag lieve luisteraars, aan de telefoon hebben wij nu hier bij jouw radiostation de best verkopende artiest van Nederland. Dat is Frans Bauer. Frans, je hebt nooit capsones gekregen eigenlijk. Valt ons op, hoe komt dat?
1: Hoe komt dat? Nou, het is moeilijk om dat natuurlijk over jezelf te zeggen dat je een normaal mens bent. Ik denk toch dat dat iets is wat de mensen rond me heen en de fans misschien beter ervaren dan dat ik zelf doe. Maar ik voel me gewoon prettig op de manier zoals ik ben. En ik doe nog steeds de dingen die ik een aantal jaren terug ook deed. En daar is eigenlijk niets veranderd. Dus het is voor mij eigenlijk wel gewoon zoals ik ben.
0: Frans, van welke muziek hield jij als kind?
1: Als kind hield ik altijd enorm veel van alle Nederlandstalige liedjes. Alle Nederlandse sterren zoals Corrie Konings, Koos Albers, André Hazes. Kortom, een hele serie die je daarbij kunt opnoemen. Mijn favorieten zijn zelf Elvis en Julio Iglesias. En voor de rest luisterde ik eigenlijk naar alles wat het te horen was.
0: Vindt iedereen jou goed?
1: Ik weet niet of iedereen mij goed vindt. Ik vind dat ook iets wat eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Want het gaat er namelijk om dat je zelf, punt 1, heel erg gelukkig bent met hetgeen met wat je doet. Dat je er zelf achter staat. En dat je mensen kunt blij maken met je muziek. En natuurlijk heb je altijd mensen die er niet van houden. En dat is ook goed ook, want we leven gelukkig in een democratie waar iedereen zijn eigen keuzes heeft. En ja, ik vind dat gewoon iets om te respecteren.
2: Wat vind je van je wassenbeeld?
1: Ik vind het wassenbeeld enorm mooi. Het is een hele waardering. Ja, het is gewoon iets heel erg moois als u jezelf op ware grootte kunt bewonderen in een Madame Tussauds. Dat is gewoon een fantastische ervaring en een hele grote eer.
2: Lijkt hij een beetje?
1: Ja. Hij lijkt enorm.
2: Oh ja? Dus dat moet wel heel raar zijn.
1: Ja, het is heel raar. Zeker omdat je dan ook al je littekens ziet en je kunt jezelf van de achterkant bekijken. Dat is toch gewoon toch heel anders.
2: Ja, dat zie je normaal niet zo natuurlijk.
1: Nee, alleen van foto's of in de spiegel, maar op ware grootte, dat is toch, toch anders.
2: Heb je broers en zussen?
1: Ik heb één broer, heet Doris. Doet totaal iets anders als wat ik doe. Hij is technisch monteur. En gewoon een hele leuke gozer.
2: En die lijkt ook op je?
1: Ik vind van wel, ja.
2: Oh ja, nee, want dan heb je wel eens meer iemand gezien die op je lijkt. Wordt het artiestenleven niet te jachtig voor je?
1: Nee, het artiestenleven wordt niet te jachtig voor me, omdat ik het geluk heb dat ik enorm veel in theaters werk, waar ik mezelf van alle kanten kan laten zien. Een show van 2,5 uur. En voorheen deed ik dan zeg maar wel een heleboel optredens. En in het begin waren dat er dan ook 2 tot 3 per dag. Maar ik heb het geluk dat ik op deze manier rust kan vinden en ook de kwaliteit kan geven aan de mensen die naar een concert komen met een vorm van 2,5 uur live in een concert. Dat is toch iets wat toch wel heel erg belangrijk is.
2: Het is wel iets wat je wil blijven doen tot je met pensioen gaat, zeg maar.
1: Nou, het is iets, zolang ik het leuk vind en mensen kan blij maken en zolang ik het gevoel heb dat ik nog steeds 100% van mezelf kan geven, dan zou dat een reden zijn om door te gaan en om door te blijven gaan. Maar als ik zou merken dat ik niet meer 100% zou kunnen geven door welke oorzaak dan ook, of dat ik te oud ben, of kortom, dan vind ik niet dat je de mensen daarmee moet opzadelen. Ik bedoel, daar zit dan ook niemand op te wachten.
2: Nee. Wie schrijft je nummers, Frans?
1: Mijn liedjes worden geschreven door Emil Hartkamp en Rini Schrijnberg.
2: Bedenk je ook zelf wel eens een onderwerp?
1: Nou, wij praten in ieder geval over alles wat ik leuk vind, wat me aanspreekt, wat gebeurt in mijn leven. En daar, naar aanleiding van die dingen, wordt een liedje gemaakt. We maken per album zeg maar een kleine 30 liedjes. En uit die 30 liedjes, daar halen wij dan de beste liedjes uit voor een nieuw album. En in Duitsland wordt het Duitse album geproduceerd en geschreven door Uwe Boese. Die ook in Duitsland met name de Flippers produceert. Dat is een hele grote band wat te vergelijken is met BZN in Nederland.
0: Frans Bauer, bedankt voor het interview op jouw favoriete radiostation.
1: Nou, in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het leuke gesprekje. Alle luisteraars een hele fijne luisterdag wensen. Tot ziens, hè.
2: Bedankt voor het interview.
1: Heel, heel graag gedaan. En jullie heel veel geluk en succes.
2: Je hebt ons nummer.
1: Dat zal ik zeker doen.
2: Oké.
1: Tot ziens.

Er was eens een radiostation. In dat radiostation was een studiootje. In dat studiootje stonden, nou, 1, 2, 3, 4. Hoeveel mensen? Ja, niet. Ja, hallo, hoeveel? 12 mensen. Ja, zo kan ik toch niet werken, jongens. Maar goed, druk jij dan maar die knop in. Ja, dan ga ik even wat drinken. En dan druk jij daarna die knop in. Is het afgesproken? Het is afgesproken. En jij, luisteraar, hoeft hem alleen maar hard te zetten met je volumeknop. Dat is het enige wat jij hoeft te doen. En wij maken jou vrolijk.

0: Die bunkerkat die moet ook wel eens een keer geknipt worden hier, want... Het is wel lekker, ja, iedereen zit er aan het aaien en te doen en die beest heeft allemaal knopen in het haar.
1: Ja, hij zag er al niet uit. Het is een wilde boskat, denk ik. Het is echt...
0: Zo langzaam, dat is een tijgerkop.
1: Dan ligt hij nog door die rotte visten rollen af en toe, die Ruud baas achterlaat, die snoeken en die baarsen en die...
0: Zullen we hem scheren straks? Halen we altijd haar eraf.
1: Zo'n kale kat. Het is wel mode, hè, kale poezen.
0: Ja, dan is het net zo'n hoe noem je zo'n klein hondje ook alweer? Chihuahua, ja.
1: Ja, even vragen wat Marianne Holleman ervan vindt. Marianne, wat vind je van een kale poes?

0: 1.
1: Stain! Stain! Fancy.

0: Wil jij straks even de webcam even een beetje schoonmaken? Want het, is, door het zoute zeewater is het een beetje aangeslagen.
1: Ja.
0: De luisteraars kunnen het dan ook niet meer zien natuurlijk.
1: Ik klim er wel even op, de bunker webcam. Hé, de microfoon staat trouwens open. Maakt niet uit, oeps, doe hem gewoon weer dicht. Ja. Draai maar weer wat muziek. Waar is die trap trouwens? Dan kan ik die webcam schoonmaken.
0: Heb je een doekje bij je?

0: KR1.
1: Nou, we moeten even iets gaan zingen.
0: KR1.
1: KR1.
0: Dat was geweldig.
1: 3, 2, 1.
0: KR1. Nou, dat was zo mooi dat ik tranen schiet in mijn ogen. Ga maar even wat muziek draaien.

0: Zeg Bart, ben jij wel eens bij een potoloog geweest? Weet je trouwens wel wat een potoloog überhaupt is?
1: Nee, ik heb geen idee. Is dat iemand die de potentie meet of zo?
0: Nee, dat is een voetenkenner. Iemand die veel van zenuwen weet door je hele lichaam. Je zenuwbanen door je hele lichaam.
1: Dat is een potoloog of een podoloog?
0: Oh, dat zou ook nog kunnen.
1: Maar goed, een potoloog is dus ook... Dat ligt wat lekkerder in de volksmond natuurlijk, potoloog.
0: Nou, ik zeg tegen die man van... Ik slaap de laatste tijd zo erg slecht. Weet u daar misschien iets op? Ja, zegt hij, dan moet je in je tenen knijpen.
1: Echt waar?
0: Ja, en welke tenen dan? Ja, hij zegt, je hebt toch gewoon normale tenen? Ja, ik zeg maar, moet ik in alle tenen knijpen dan? Nee, zegt hij, je moet in je kleine teentje aan de buitenkant moet je knijpen. En het teentje wat ernaast zit, aan de andere kant. En hij zegt, dat moet je dan herhalen bij je andere voet. Hetzelfde.
1: Nou.
0: Hij zegt, en dan val je meteen in slaap. Hij zegt, dan is er geen tijd meer om te prakticeren en zo.
1: Echt waar? En werkt dat?
0: Het werkt wel 100%.
1: Wacht even, dat is een goede tip voor de luisteraars. Welk teentje? Anders dan straks hebben ze het potentieteentje. Dan slapen ze, doen ze helemaal geen oog dicht natuurlijk.
0: Even kijken of ik het goed gezegd. Oh nee, je moet de grote teen.
1: De grote teen?
0: Aan de binnenkant van je grote teen dus.
1: Ja.
0: Links dus, als je naar je rechtervoet kijkt. Is het dus...
1: De binnenkant van je grote teen, ja.
0: Aan de link. En dan daar knijp je in op het hoekje van dat bij je nagel en je vlees.
1: Ja.
0: En de teen die ernaast zit, daarvan aan de rechterkant, aan de buitenkant. Dus dat is het van
1: de... Oké, en dan knijp je in.
0: Ja, dan knijp je. En dan doe je bij je andere voet hetzelfde.
1: Met twee handen.
0: Nou, gewoon met duim en wijsvinger.
1: Ja, met twee tenen tegelijk.
0: Nee, eerst één teen.
1: Moet je dat laten doen?
0: Dat kun je ook laten doen, want dat is ook wel lekker.
1: Marianne Holleman, die komt net binnen. Marianne, wil jij even in mijn tenen knijpen?
0: Nou, dan hou ik het op Bloem de Weer, hè, want die...
1: Ja, die heeft wat kleinere handen.
0: Dus luisteraars, misschien wel een goede tip, hè? Ja,
1: en hoe lang doe je dat dan?
0: Hoe lang? Nou,
1: tot je slaapt?
0: Nee, 10 seconden hou je het even vast, even knijpen een beetje.
1: En dan ben je al in dromenmand.
0: Dus 4 tenen even knijpen en klaar. Dus...
1: Ja, dan knijpen en dan ga je slapen, zeg maar.
0: Dan ga je gewoon zoals altijd slapen.
1: Vier tenen, oh ja, aan twee kanten. Ja. En hard of zacht knijpen?
0: Nou, gewoon, je hoeft niet dat je teennagel gelijk blauw wordt, maar...
1: Ja.
0: Maar gewoon even een beetje stevig aanknijpen.
1: Het is toch niet toevallig 1 april, hè, nu? Nee. Nou, goede tip, ja, dankjewel. KR1.

It's fun with KR1. It's fun with KR1. It's fun with KR1.

0: Dat was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja.

en de nachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Ja, oh, wat, ja. In alle jaargetijden moet hier de kachel aan. En in de bunker, dat is een houtkachel. We hebben hier Jeroen en die is technisch dienstmedewerker. Die laat het deurtje dan, oh, doe even dicht, joh. Het staat hier helemaal blauw en er komt er ook nog een gestoorde... Wat ben je aan het doen?
1: Dat is duimdrop.
0: Kill.
1: Lekker hoor.
0: Ja. Nou, de microfoon stond open, hè? Dat weet je.
1: Dat is net een snoepwinkel hier.

0: Ik zal zeggen, hop, ik zal zeggen, hop, ik zal zeggen, hop, zet de oortjes maximaal.
1: Is everybody happy?
0: Geef een klap op die knop.
2: Welkom, de Vervoerbox is geopend.

dit is toch niet zo. Er hangen hier op dit moment 12 kleuren posters aan de muur. Ja, die worden hier opgehangen door mensen van het promotieteam. Ik laat ze maar gaan, want nou ja, ik hoef er niet de hele dag naar te kijken. Er is hier genoeg te zien. We hebben een mooi uitzicht. Ja, je zou het dus moeten zien hier. Echt, het is heel leuk.

0: Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C.
1: Ik breek even in met mededeling dat u ook in die trein KR1 Wereldradio op uw smartphone, tablet of laptop kunt ontvangen.
0: Herhaling: de sneltrein naar Amsterdam Centraal.

Hey, hallo, hier KRE. Bedankt voor weer een verzoek. Lisa uit Limmen. Veel plezier.

0: Okay. Koffietijd.
1: Wat, is dat serieus?
0: Ja. Ik zit al half koffie. Uur. Koffie, koffie.
1: Ja, ik dacht dat het voor de uitzending
0: koffie,
1: was.
0: Koffie,
1: koffie. Wil je echt koffie?
0: Nee, ik zit hier een grapje te maken. Maar eerst even een kracht droge keel, joh.
1: Oké, okay, nou dan. Sorry luisteraars, even geen gepraat, even muziek, want meneer wil koffie.
2: KR1, het vrolijke radiostation.

0: Jo, hier is de uitzendbunker van Kennemer Radio 1. En we hebben besloten dat wij niet meer lastigvallen met onze speels. En dat wij niet meer gaan praten, maar zien gaan draaien. Komende
1: minuten. Geen praatjes, maar plaatjes. Geen praatjes, maar plaatjes.
2: Hij zat ook aan met de tandarts. Geen plaatjes, maar gaatjes.
1: Och jee.
2: Zegt hij tegen ons.
0: Geen plaatjes, maar gaatjes.

0: Dames und Herren, Lösterers. Als Lied von und Königlich Heiß habe ich mich seit Jahren stark gemacht, vorher verbieten von der Jagd auf Panda-Bären, der witte Afrikanse Nüsshorn und die liebe kleine Koala-Bär. Weil nu, ik ga mij nu vol enthousiasme en grote toewijding inzetten voor het behoud van de Vaderlandse Radiopiraat.
1: Kennen we Radio 1.
0: In het bijzonder richt ik mij nu tot de groep jagers, te weten de opsporingsdienst. Heren van de opsporingsdienst, hierbij verklaar ik het jachtseizoen voor gesloten. Hartelijk dank dat deze mogelijkheid mee is geboren geworden. Dank u wel.

0: Alright, en die draaiden wij natuurlijk voor Nel. En Nel, die woont in Canada en die luistert de hele dag naar KR1 Wereldradio. Ze vroeg hem ook aan voor haar familie in Nederland, dat is altijd fijn. En we hebben hier ook nog wat mensen zitten, waaronder Thea. En Thea, die ging vroeger wel eens mee met KR1 Wereldradio en op een gegeven moment kwam daar een inval van de politie, want toen waren wij nog illegaal. En wat zei jij toen tegen ze, Thea?
1: Ach man, krijg toch de pleuris, ik ga een visje eten. Lekker, zo'n bakboek, weet je wel, zo'n vette.
0: Ja, en vervolgens sloot ze de deur van de bunker en liep vrolijk weg. Muziek nu.

0: hoorde ook al de tip laatst van Oscar, de brouwer, dat om jaloerse concurrenten op te sluiten in bunker 3.
1: Nou, lijkt me ook wel een goed idee.
0: Ja.
1: Moeten ze in het gevangen ook, houden ze je ook een nachtje vast.
0: Hadden we al veel eerder moeten doen.
1: Zeker weten.
2: KR1 World Radio. More music from a bunker.

Blimey, look at that! Made you look! I'm sorry. A bit immature.

Lieve luisteraars, wat geweldig dat jullie weer op ons hebben ingetuned. Er komt weer een fantastisch mooi programma met de mooiste liedjes hier bij Kennemer Radio.

0: KR1 Wereldradio.
1: Wij gaan toch wel door.

0: dat was weer een lekker plaatje op KR1. Naast mij zit een echte misdadiger. De meest geliefde misdadiger, een hele geliefde misdadiger. Eigenlijk een held, maar dus wel een misdadiger. Jij bent onder andere in de handboeien afgevoerd.
1: Ja, dat was niet zo geweldig. Want op een gegeven moment keek ik uit het raam en stond daar een radiocontroledienstwagen met grote draaiende antennes voor de deur.
0: Ja.
1: En toen moest ik onze zware zender moest ik optillen. Maar het was zo'n zwaar ding. Ik had eigenlijk nog een mannetje bij moeten hebben. Maar op dat moment was ik alleen. Dus ik heb hem uit het raam...

Weet u het nog? Het luchtalarm. Bij KR1 Wereldradio, Kennemerradio 1 vanuit de Hollandse bunker, is het nooit afgeschaft. Wij waarschuwen u, wij zitten in de lucht. Dit is het luchtalarm van KR1 World Radio. Worldwide happiness. KR1, vanuit de Hollandse bunker.

Heb je ooit zo'n station gehoord? Het is geweldig en het gaat maar door hier in studio. Al die mensen die bezig zijn om voor jou fijn radio te maken. We hebben weer wat leuks. Wat dacht je hiervan?

Wat hebben we hier? Nog een jingle? Nou, nou, is het niet een beetje te veel van het goede, jongens? That's more music. Is that all, boys? Ja? Oké. Okay. Nou, ik dacht, er komt heel wat. Verzorgd door ons Kennemer Radio 1 jingle team. What's more music? En wat voor een music?

0: krijgt tegenwoordig ook veel e-mails van mensen die dus geen eens meer wifi hoeven. Die hebben een abonnement en die is in heel Europa geldig tegenwoordig.
1: Kijk eens aan.
0: Dus veel Nederlanders kunnen nu, terwijl ze in de auto rijden door Europa zelfs en overal, kunnen ze KR1 aanzetten. Ja, het is toch de toekomst, internetradio.
1: Weet je hoe dat heet? Dat heet roaming.
0: Ja, dat vind ik dan weer een beetje een onzedelijk woord. Maar dat gaan wij hier niet bezigen. We gaan wel deze plaat draaien voor haar.
1: Met Rome.

0: Hier in de Kennemerduinen praten wij als gesjeeste types. Dat moet af en toe eens gebeuren. Of we draaien liever een plaatje nu.
1: Draai maar een plaatje.

Радио КР1 – лучшее радио в мире. Слушайте радио КР1.

0: aan bij de Ford Garage. Wat leuk, ik krijg een e-mail. Ford Garage in... ja, ga allemaal geen reclame maken. Het is wel een Ford Garage. Nou, wat leuk zeg. Ford Garage, ja. Ford man, Ford.
1: Een Fortgang garage.
0: Doen jullie het wel goed? Beetje goed declareren allemaal. APK keuren. En waarschijnlijk klinken we nu met nagalm door de hal. Nu op dit moment.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, Ford man. Oké, jongens en meisjes. Er zijn tegenwoordig ook vrouwelijke monteurs, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, die heb je bij de politie ook.
0: Allee. Heb je ook. En die moeten strak het overal aan, vind ik. Dat vind ik beter bij een vrouw passen. Een strakke overal.
1: Nou, als ze erin passen.
0: Dan legging. En dan als ze dan over zo'n motorkap bukken, dan is dat goed voor de moraal.
1: Echt waar?
0: Vind ik wel. Dat is toch goed voor de... Daar word je toch vrolijk van?
1: Ik weet het niet. Het hangt vanaf hoe dik het is.
0: Ach, wij proberen...
1: Logisch is zeker een Suriname.
0: Wij zijn al jaren leggings aan het promoten, dus ja. Dames, laat die rokjes nou maar waaien, zingt normaal hier wel eens op de radio.
1: Oh ja?
0: Ja, maar dat zijn geen leggings. Leggings zijn toch weer anders. Nou, dat is dus de nieuwe bedrijfskleding. Dat is dus ons advies aan de Ford Garage. We gaan er wat leuk voor jullie draaien daar in de hal. Bedankt voor de e-mail.
2: Blijf KR1 mailen wat jij wil horen. Mix je eigen mix.

0: Ja, we luisteren met u lekker naar muziekluisteraars. En ondertussen hebben wij het hier ook over Spanje in de bunker. Maar Spanje, dat was wel wat, want er zijn er erg veel mensen die graag luisteren. Nu met het internet is het ook wel leuk natuurlijk. Ik luister zelf ook op vakantie, dan zit ik gewoon op het strand en dan met die wifi. Er komt steeds meer wifi bij, gratis wifi, kan je dan gewoon naar KR1 luisteren. Ik denk dat wij...
1: Bedoel je niet bifi?
0: Ja, ook. Ja, daar heb ik er ook wel wat bij.
1: Van die worstjes.
0: Van die worstjes. Maar als ik daarop luister, dat is een vette boel. En bovendien werkt het niet. Ik kan Google niet krijgen met bifi. Ik heb het wel geprobeerd. Ook in een dronken bui, ook al drink ik niet. Maar ja.
2: KR1 World Radio is here to stay for you. From the bunker in the dunes of Holland. Worldwide Radio.

0: Wij danken u voor het beluisteren van Kennemer Radio 1. Natuurlijk gaan wij door, luisteraars. U heeft ons een warm hart gedragen naar ons toe. Met al die reacties, Dank u wel daarvoor, dank u wel. Boy Benzerop, hier aan deze kant, zeg het even tegen u. Ruud van Heemskerk, soort mijndewerker. Bart Steeman, geluidstechnicus. Of eigenlijk moet alles andersom. Maar ja, het geeft niet. Het is wel leuk. Koffievel Mariska, niet te vergeten. Echt waar niet. Doei.
1: Enig. Oh meid, wat leuk. Enig, hè. Oh, schitterend. Oh meid. Oh god.

0: Nou, de jongens van Radio West-Nederlands van destijds, die hebben ook nog gereageerd.
1: Echt waar? Ja, oh, wat ja. Leuk, joh.
0: Ja, ze zijn hartstikke blij dat Kennemer Radio 1 teruggekomen is voor hun in de plaats. Dus,
1: ja. Ja, Radio West-Nederlands, dat was een station. En die zat uit te zenden in Egmond. En wij hebben daar ook nog veel voor gedaan eigenlijk. Ja, wat leuk, joh. Ja.
0: Toen zaten we ook midden in de nacht met een koud kacheltje. Een kachel die was niet op te porren en zo. We zaten ook in de kou.
1: Nou, wat een toestand. Midden in the middle of nowhere. Ook. En eierdoppen op de muur. Voor dat het geluid goed doodvalt. En,
0: sneeuw op de bollenvelden toen.
1: Ja,
0: oh, ja. Vreselijk was het.
1: Geweldig. Ja, het waren wel mooie tijden. Kijk.

0: leggen nu de vraag voor aan de jury. Wat vindt u van de nu te draaien plaat?
1: Rond het nulpunt.
0: Oké, DJ. Nou, draai dan maar wat anders.

0: KR1 Wereldradio, waar hadden wij het over?
1: Nou, over onze nieuwe boot, die is te water gelaten. En hij wordt nu op dit moment afgebouwd. En de luisteraars die kunnen zo, straks ons nieuwe zendschip, het is het 5 kilometer uit de kust, kunnen ze het bekijken met een verrekijker of zo.
2: Nee, 4 mijl.
1: 4 mijl, ja, zoiets. Oké. Okay. Ja. Maar het kan ook via de webcam, want die schijnt ook, die staat ook die kant op gestraald. Dus
3: ja.
1: Luisteraars kunnen dan ook zien via de website.
3: Het nadeel is, het signaal gaat ook via de bunker waar de techneuten zitten. Die zien niks van het hele schip. Dat schip vaart rondjes of heen en weer langs.
2: Ja, maar de mast is verhoogd. Er staat een camera in de mast. Hè? Dat kunnen ze net zien.
3: Dat is
2: met een goede bril wel.
3: Dus kennemeradio1.nl, dat is KR1 Wereldradio. En heb je wat leuks op de draaitafel liggen, boy?
2: Nou, helemaal niks.
1: Fijn dat je luistert.
2: Dat zou jij doen.

0: Nee, jongens.
1: Hey, 3, 2, 1. Kennemer Radio 1. Nieuws.
2: Nee. Dit is, jawel, dit is nieuws. Dit is KR1 Nieuws. Er stroomt weer heel wat water door de zee. Zoals ons is gemeld door getuigen vanuit de uitzendbunker. Dit was het nieuws.

Dan is ik graag al het politie aan de deur. Maar ja, meestal zeggen ze goeiedag en hoe het met je gaat. Nou, ik hoef meestal niet mij in de hand boeien. Maar ik heb geen onderdak, dus ik had het wel leuk gevonden om onderdak te krijgen, eigenlijk. Stiekem zou radiootje meenemen. En dan kunnen we radio inluisteren.

0: Music on KR1. We're talking about the media. En er wordt heel veel klaagd over ons in de media. Dat wij er niet mogen bestaan en zo. En ze kunnen het gewoon niet hebben, denk ik, dat wij er zijn of zo. Hè?
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb nog nooit klachten van luisteraars gehoord. Jij wel?
0: Nee, alleen maar van jaloerse concurrenten. Dat is wel een goeie eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, daar heb je Joy. Ja, kom maar hier, Joy. Ik heb het een beetje koud namelijk.
1: Heb je koffie bij je?
0: Nee, dat heeft ze dan weer niet. We gaan weer even wat muziek draaien.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1, World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse Bunker.

0: Zo, we hebben weer een verzoekje, Ruud, van Marijse. Wat een aparte naam, Marijse. En Marijse, die werkt in een magazijn. En ze luistert vaak naar jou. Ik luister vaak naar jullie, vooral naar Ruud van Heemskerk. Dat ben jij toch?
1: Dat ben ik nog steeds.
0: Ik vind dat hij een sexy stem heeft en zijn foto op de website, die vind ik ook nogal hot. Zou ik via deze weg een afspraakje met hem kunnen maken?
1: Oh jee.
0: Ik werk in een magazijn en ik wil bij deze ook de groetjes doen aan al mijn collega's. Vooral aan Gert-Jan, Miep, Marcella en Koenraad. Nou, bij deze is dat dus gedaan. En dus een afspraakje met Ruud van Heemskerk. Is dat mogelijk? Ja, is dat mogelijk? Weet ik veel. Ja, zit naast me.
1: Nou ja, ik sta overal open voor natuurlijk. Hè? Dus we kunnen altijd... We hebben volgende week toch...
0: Laat je fanclub het niet horen.
1: Nou ja, goed. Je moet er gewoon wel voor openstaan. Je weet het nooit in
0: ja,
1: het leven,
0: zakelijke
1: hè?
0: Besprekingen voeren met mij, mensen van het promotieteam. Dat,
1: we zien elkaar volgende week wel even op de...
0: waar zitten we?
1: Bij het open huis toch? Daar bij
0: IJmuiden?
1: Ja. IJmuiden was
0: met het promotieteam. Ja. IJmuiden, de markt. Wat een lekker muziekje is dit. Ga jij hem aanzetten?
1: Ja, ik druk nu op deze knop. Dan komt-ie. Yeah!

0: Zo, we zijn hier lekker met de dames van het promotieteam worstjes aan het eten, luisteraars.
1: Worstjes op mijn borstjes. Een borst, bedoel ik.
0: Oh ja.
1: Een borst op mijn borst.
0: Ja, het is geen televisie. Nee, zo erg is het nog niet met Ruud.
1: Met Ria Valk. Ja, was dat toch?
0: Ja.

0: Zo, we zijn hier lekker met de dames van het promotieteam worstjes aan het eten, luisteraars.
1: Worstjes op mijn borstjes. Een borst, bedoel ik.
0: Oh ja.
1: Een borst op mijn borst.
0: Ja, het is geen televisie. Nee, zo erg is het nog niet met Ruud.
1: Met Ria Valk. Ja, was dat toch?
0: Ja.

0: Kennemerradio1.nl, dat is natuurlijk de website waar je lekker de hele dag kunt luisteren naar dit geweldige radiostation. Alle DJ's zijn regelmatig aanwezig, maar wij zijn er eigenlijk het meest, hè Bart?
1: Ja? Gewoon doet het niet. Hallo, ja, dat is het vocht. Wij zijn er, ja, dat denken we zelf. Omdat we, als wij zijn, dan zijn de anderen er weer niet. Maar die anderen die zijn er ook wel vaak.
0: Ja.
1: En de mensen achter de schermen, hè, hebben hier zo'n kamerscherm staan. En daar staat het promotieteam zich altijd om te kleden. Dat zijn de mensen achter de schermen, zijn dat hier.

0: Ja, we nemen alleen maar freaks aan hier bij Kennemer Radio 1. Ik vond het een lekkere mix, de laatste paar plaatjes. Wat vond jij ervan?
1: Nou, het was wel heel gezellig en zeker weer als vanouds.
0: Ja, we hebben nog meer muziek, zoals Oud is een lekkere, of niet?

0: Je luistert nu naar de bijzondere muziekmix van Joy Neefjes.
1: Stem Radio.

0: Gordon, die luistert. Wist je dat?
1: Die ken ik niet. Wie is dat?
0: Ja, dat is een zanger uit Amsterdam. Die is vaak op tv.
1: Is hij dik?
0: Ja. Nou, lekker denk. Maar goed, hij luistert dus wel. Hij gaat hier wel eens met vakantie. En nou ja, dan heeft hij ons ons leren kennen. En nu luistert hij ook thuis. Dus Gordon, die belde net op. Hij zegt, draai eens wat meer plaatjes van mij. Maar dat doen we niet, hè?
1: Nee, ik vind het niet leuk.
0: Dus we draaien dit.

0: Money Media. Aluminium folie.
1: Ik heb van iedereen het kutste jaar gehad.

0: KR1 Radio, hoort de golf 6285. Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.
1: This is KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address, info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
3: Your station,
2: KR1.
4: Blah, blah, blah, blah, blah, blah.

Mijn sinaas raakt niet uit mijn bol. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor...

0: stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg, oh dat is snel.

0: glas alleen. Leg even naar de herenacht een paar linke Jetsers.
1: You're listening to the Parody Parade Show on
2: KR1
1: Shortwave.
3: Samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio. Dit is de Parody Parade.
4: Theo, Theo, daylight come and we bomb your homes.

0: need another black guy on unemployment right now? I'm sorry, I get that from my mother. She's a typical white person.
1: This is the Parody Parade. The Parody Parade Show on KR1 Shortwave.
2: Dit is de Parody Parade, samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio.
3: Feel free to send your reactions to our email address. info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
4: Your station,
3: KR1.
5: Luisteraars en amateurs, we luisteren weer naar uw vaste Eetje Piraat met de nieuwe plaat van Herman de Vries met zijn bijrijder Gerard de Vries. Hartstikke gezellig, met de vlam in de pijp.
6: Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas, met mijn illegale handel, goed verborgen.

0: Weet je nou zeker dat we in het vorige nummer ook geen doedelzak hadden?
1: Nee. Doe dat altijd om en om. Accordeon, doedelzak, accordeon, doedelzak.
0: Staat mij bij dat we toen ook een doedelzak hadden.
1: Nee, tijd, helemaal niet.
0: Oh, jij moet weer, Jan. Je moet weer. Schiet een beetje op.

0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit parodieparadeprogramma. Dank voor het luisteren.
1: We are now at the end of this program. Thanks for listening to the Parody Parade.
2: But now for something completely different.

0: Goed zo. We zijn hier nog steeds heerlijk in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Bezig met de duo-presentatie. We breken even in op de mix. Ja, sorry hoor. Ja. De mixer kijkt ons even vertwijfeld aan. Want wij gaan even live verslag doen. Hè? Jij gaat vertellen dus hoe ik dit ijsje opeet.
1: Nou.
0: Nee. De microfoon doet het.
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je hem op je voorhoofd drukt. Hè?
0: Zal ik het doen? Daar hebben de luisteraars niks aan.
1: Oh nee.
0: Oké, nou draai me wat muziek, dan doe ik het gewoon.
1: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: KR1.
1: Het wordt tijd voor een plaatje, vind je niet?
2: Harry, dit is een plaatje.
1: Ja, het wordt toch even tijd voor een muziekje nou. Ik ga even een singeltje opzetten.
2: Hoe kan dat nou?
1: Wat dan?
2: Dit is 33 toeren.
1: Ja, nou in.
2: Dat gaat dan toch niet, man?
1: Ah, jawel, tuurlijk wel. Ik zet gewoon even lekker een singeltje op.
3: Willem 62.
2: Haha, hoor je het nou? Dat kan dus niet.
1: Ik weet het.
2: Wat?
1: Als je dan een singeltje op 33 toeren draait.
2: Ja, ja.
1: Dan moet het goed komen.
2: Ongelooflijk.
0: KR1.

0: niet opnemen. Dat ding vibreert echt zo lekker.
1: Good Vibrations on KR1 from the bunker in Holland.

0: Ruud, hier ben jij volgens mij en ik ook nog nooit geweest. Achter deze deur.
1: Nou, dus even kijken. Krijg je hem ook?
0: Wacht even. Ah joh, mijn vinger.
2: Kijk man, ja, ik zei het al.
0: Hij is open.
1: Oké. Okay.
0: Wat zien we nou?
1: Nou, het is wel donker.
0: Ja, nou, we laten het u weten. Eerst maar even wat
3: we denken. Wat een toestand!
1: Ja, doe maar.
4: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kennis.

0: Goh, ik was nog eens een keer in Spanje en toen, ik werd al een beetje grijs aan de zijkant bij mijn oren. Dat heb je als je 30 bent gepasseerd. Dan,
1: Bij sommige mensen beginnen het al vroeg inderdaad.
0: Ja.
1: Zoals bij jou, ja.
0: Dus ik ging naar de supermarkt en ik denk ik ga een doosje haarkleuring kopen. En, en toen, ik moet gewoon bruin hebben, weet je wel. Dus deze is wel goed. Maar ja, dan kom ik in het appartement en ik ga mijn haar ermee wassen. Word ik helemaal zo zwart. Word helemaal zo zwart als een Spanjaard.
1: Wat een drama.
0: Maar het blijkt dus achteraf, dat was voor vrouwenhaar bedoeld. En dat heeft een andere uitwerking op mannenhaar.
1: Ah, ja.
0: Dus het was helemaal zwart, joh. Het was verschrikkelijk. Ze hebben me uitgelachen allemaal. Al die meiden van het promotieteam, die zeiden van, nou, dat krijg je er niet meer uit.
1: Ja, ze moeten je meteen niet meer.
0: Nou, het was gelijk klaar.
1: Al van die meiden die kikken op grijs in de slapen.
0: Maar toen ben ik naar de kapper gegaan daar. En toen heb ik kon ik voor 7 euro heb ik me helemaal kaal laten scheren.
1: Ja hoor, helemaal kaal.
0: Ja, van boven.
1: Je kan toch ook gewoon een zwart haar handhaven, even?
0: Ja, beneden wel, maar boven niet.
1: Een halve wereldbevolking heeft zwart haar. Jongen.

0: Trio presentatie met z'n tweeën. Er is er even eentje naar de Porta Porti.
1: En oh ja?
0: Ja, hij wilde geen microfoon meenemen, vreemd genoeg.
1: Ja, dan moeten ze er wel chemicaliën in doen. Maar de laatste zat er geen chemicaliën in. En toen lag er iets in wat niet gefermenteerd was.
0: Ja, ja, en daar zit jij weer in te grutten. Ja, dat zijn de praktijken van Ruud luisteraars.
1: Kijk, de toestand hier is dat je last hebt van vliegen natuurlijk. En dan wordt het zwart van de vliegen.

0: nou
1: twee,
0: zo goed.
1: Drie, vier,
0: kijk,
1: vijf, zes.
0: Dat is mooi. Hij heeft ook een modulatie. Ja. Als hij te veel in de mengpaneel stuurt, dan gaat hij branden. Dus, ja. Dus nu is hij eigenlijk te hard. Dus nu moet ik hem eigenlijk zachter zetten. Hey, zo. En dan zet ik hem hier weer wat harder. Dat hij niet overmoduleert in de mengpaneel.

ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet u presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kittelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: als we bij de bunker een grote palmboom laten plaatsen. Lijkt je dat wat?
1: Een palmboom bij de bunker plaatsen, hangt er vanaf. Als we nou een bunker in Spanje regelen, dan redt hij het wel. Hier niet.
0: Waarom? Tegenwoordig heb je bunkers die zijn geënt op wortels.
1: Ja.
0: Op Nederlandse wortels.
1: Ja, roots.
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Je hebt palmbomen die zijn geënt op Nederlandse wortels.
0: Ja, en dan takken die beter tegen ons klimaat.
1: Oh, dat wist ik niet zeggen.
0: Ja, die palmbomen staan toch op die eilanden toch ook in de winter waaien? Nou, hier waait de wind ook altijd.
1: Oké. Okay.
0: En het is veel zonneschijn. Er zijn geen bomen in de buurt waar ze last van hebben.
1: Ja, we gaan het doen en dan zo'n hoogte zonder onder, zodat het ook in de winter warm is.
0: Een soort paradijsje ervan maken.
1: Een paradijsje maken en dan kan Joe Neefjes en Bloem en noem maar op, die kunnen dan lekker in bikini gaan zonnen daar. En dat is een leuk zomerstafereeltje en inspirerend voor de presentatoren om te zien.
0: Maar ja, onze techneut die zal wel elke keer die camera naar beneden draaien, want, in plaats van dat hij in de verte kijkt.
1: Ja, die heeft altijd al gynaecoloog willen worden, zeg ik altijd. Nee, dat is af en toe erg hoor, die zoomt soms in op dames, ja. En daar is hij voor berispt door de directie.
0: Oh ja?
1: Ja, en maar hij blijft het gewoon doen, dus ja.
0: Nou, kan hij straks voor straf mooie zonnepanelen schoonmaken?
1: Ja.

0: Oké, pot aan de pannenwerk bij Kennen we Radio 1. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee, maar...
1: Die flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet.
1: Oh.
0: Nou, geen leuke plaatjes uitgezocht. Maar we gaan wel gezellig presenteren met lekker cowboykreten en zo.
1: Ja, hier staat een grote bak met plaatjes. En af en toe grijpen we er gewoon eentje uit. Ja, toch?
0: Wat een desillusie voor de luisteraars, zeg.
1: Van voor mij,
0: je
1: toch?
0: Moet een schijnwereld opwerpen. Dat net dat alsof wij het leuk vinden hier.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja, en alsof het leuk is.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ja, we hebben hier allemaal een Kennemer Radio 1 t-shirt aan. En sommigen ook een pet op. Oh, de telefoon gaat ook nog. Ja, het gaat gewoon maar door hier. Het gaat gewoon maar door.

0: Wanneer mijn aura, bitch.
1: Omgelopen over het strand naar de bunker, maar daar ligt dan hondenpoep. En dan hangen er wel van die poepzakjes, maar die zijn er dan niet altijd. Ja, die poepzakjes trouwens, daar kunnen we wel wat mee doen, misschien. Als je bijvoorbeeld in de fietstas stoppen van Nico Stegeman.
2: Ja.
1: Ja, dan kan die het weer afvoeren naar de...
2: Of die meisjes van het promotieteam, die kunnen aan het begin van het strand staan en dan kunnen ze er meteen uitdelen.
1: Ja.
2: Met een stempeltje erop van Kennen Radio 1.
1: Ja, dat is wel een goed idee. We hebben nog van die zakjes. Dat is niet helemaal daarvoor bestemd. Durex staat erop, maar die hebben we dus nog van dat soort dingen met de KR1 stempel erop. Dus nou, dat kunnen ze dan inderdaad uitdelen en op het strand.
2: Doen we weer een beetje aan een vorm van recycling, ja toch?
1: Ja, dan zijn we goed bezig, luisteraars. Ja, je moet tegenwoordig goed bezig zijn voor het milieu, want dan krijg je meer luisteraars. Hè? Wij zijn heel goed voor het milieu. Wij komen ook uit een heel goed milieu. En de burgemeester ook, toch, burgemeester?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ga zitten hier.
3: Nee, ik ga niet zitten hier. Heb je die stoel gezien? Een bende. Ik vind het altijd een bende.
1: Ja, dank u wel, burgemeester. Altijd weer vriendelijk als hij aan het woord is, deze burgemeester. En als hij te moeilijk wordt, wat doen we dan, Ruud, aan die burgemeester?
2: Ja, dan, je weet het. We hebben hier nog een dwangbuis achterin liggen. En,
3: Ja, daar zat ik gisteren al in toen ik die paddo's had gezocht. Dan werd ik wakker in een dwangbuis. Nou, daar trap ik niet meer in. Dus, nee, we hebben een andere methode. Dat is deze vliegenmepper. En dan, ja, maar ook... Oh, mijn kus komt weer te doen. Oh, kunnen.
1: Zo doen we dat dan met de vliegenmepper, hè?
3: Rare toestand hier.
1: Rare man ook hier eigenlijk, die burgemeester.
2: Maar goed.
1: Hij is wel populair uit mijn fanclub.
2: Ja.

Heb jij al wat in de shoutbox gezet? Ik heb hier een schermpje. En we doen het hier niet voor niets, mensen. Dus doe het vooral even. Daar kicken we op. Al honderden mensen hebben dat gedaan. En dan, dat motiveert. Om bijvoorbeeld platen te draaien zoals dit.

Hey, dit is KR1 en we draaien hier een heerlijk plaatje speciaal voor alle dames die luisteren. En we hebben heel veel dames luisteren. Ja, alright baby. En wij gaan heerlijke muziek voor jou draaien. Geniet ervan, zou ik zeggen. Misschien, heel misschien, ja, word je er wel een beetje, nou wat zal ik zeggen, begin je een beetje te wiebelen. Sta dan gewoon op en ga een beetje lekker dansen. Er zijn vast wel mensen die dat leuk vinden. En als er geen mensen zijn die dat leuk vinden, ga je gewoon voor de spiegel staan en dan vind je het zelf leuk. Ja, oké, hier komen ze. Lekkere muziek. Op KR1.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: uitzending is bijna afgelopen. Moet niet huilen hoor, want wat er ook gebeurt...
1: Altijd blijven lachen.
2: Dit is Kermen Radio 1!
3: Wereldraad.

0: Trouwens, Anna en Carmen van het promotieteam in Spanje, die doen de groeten nog.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ze hadden een mail gestuurd en of ja. een plaatje, Spaanstalig plaatje wilden draaien.
1: Ja, nou die hebben wij wel. We hebben hier een paar mensen die erg veel Spaanstalige muziek erin gooiden. En leuk dat ze luisteren.
0: Olé, olé, olé, olé.
1: Ja, we hebben luisteraars in Hollandse enclave Benidorm. Hebben wij dus ook veel luisteraars. Vandaar dat we daar ook Spaanstalige mensen hebben, hè? Promotiedames.
2: KR1 World Radio.

0: Nou, dat was weer een fantastisch fijn nummer. We gaan nu verder met de volgende. Even het tempo gaan we langzamerhand een beetje opvoeren. Dus en blijf in ieder geval verzoekplaten sturen naar info@kennemaradio1.nl. En je luistert op dit moment naar Ruud van Heemskerk.
1: Yeehaw!

Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste wens van Kim uitkomt. Stort je bijdrage op 118288660. Ter naam van Vrienden van Kim, Plaats Hoorn.